0: at Googs Coffee Mobile.
1: Goue da beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry 750ml Harrier Whiskey vir net R169.99 en 330ml bottle Stella Artois, 2 sespakke vir net R145. Plus kry 'n krapkaart met elke ASAP bestelling van R500 of meer om jou deel van 11 miljoen in pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers, geldig 4 tot 24 Mei. Kom tuis na Pick n Pay. Besenfees geld. Nie te koop aan persone onder 18 nie.
2: Kicking off your weekend. Turn up the volume.
3: Turn it up.
2: Brandon Lee and Yuta Hermanis is in the Friday Night Club on KFM 94.5.